0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Siti Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

106.4, 107.1 en 107.8 FM. En ook op DAB. Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. De brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: makes me feel like I want to love everything.
1: Here we go.
2: Altenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Altenaars beste muziekmix. Dit is AFM.

0: via 106.4, 107.1 en 107.8 FM. Dit is AFM.
1: Altena's beste muziekmix.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
2: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
6: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
5: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
7: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
5: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Ypenburg en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 richting Europoort bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Assen, tussen Hogeveen en de afrit Ruinen 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrij strook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Vrijwilligers van Stichting Sinterklaas Intocht Nieuwendijk gaan op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober langs de deuren om speculaas te verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht en het bijbehorende feest in Tavenu. De speculaas is afkomstig van Bakkerij van de Grijn en kost €4,50 per pakje. 3 pakjes kosten samen €12. Betalen aan de deur kan contant of via een QR-code. Met de verkoop hoopt de stichting voldoende geld op te halen om de activiteiten rond de komst van Sinterklaas mogelijk te maken. Vooraf bestellen, dat is ook mogelijk. En daarvoor kan €4,50 per pakje worden overgemaakt. De bestelling wordt dan op 2 of 3 oktober thuis bezorgd.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena, onze thuisbasis. Jouw radio.
1: Dit is AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Werkzaamheden aan de A27 en de N322 hebben dinsdagavond voor flinke verkeersoverlast gezorgd in Almkerk en Nieuwedijk. Doordat meerdere wegen tegelijkertijd waren afgesloten, reden veel vrachtwagens en automobilisten door de doorte. Verschillende vrachtwagens kwamen daarbij vast te staan. De chauffeurs waren op zoek naar een alternatieve route, omdat de Merwedebrug nog altijd gesloten is voor vrachtverkeer. Volgens omwonenden liep het verkeer in beide dorpen volledig vast. Rijkswaterstaat en de gemeente Altena hebben nog niet gereageerd op het samenvallen van de werkzaamheden. Riveer vaart vanaf vandaag volgens de winterdienstregeling. Daardoor vervallen de zondagvaarten op verschillende veerverbindingen, waaronder de route tussen Aalst en Veen. De veerdiensten Brakel-Herwijnen en Dordrecht-Biesbosch blijven op zondag wel varen. Reizigers kunnen op de andere verbindingen gebruik maken van de watertaxi die vooraf moet worden gereserveerd. De winterdienstregeling geldt tot het voorjaar en is te vinden via de website en app van Riveer. Almkerk heeft na 2 weken gedwongen stilstand het eerste competitiepunt van het seizoen gepakt. De thuiswedstrijd tegen SHO eindigde dinsdagavond in 1-1. De competitie was tijdelijk stilgelegd nadat trainer Omar Khan na een bekerwedstrijd werd beschuldigd van het verbaal bedreigen van een scheidsrechter. Khan ontkent die beschuldiging. De KNVB heeft nog geen besluit genomen over het verweerschrift van Almkerk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file bij knooppunt Kooimeer 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Alternatuur organiseert op donderdag 8 oktober een avond over egels op Fort Giessen. Volgens de organisatie is het aantal egels de afgelopen 30 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Verstening, kunstgras, schuttingen en robotmaaiers zorgen ervoor dat er minder voedsel en geschikte leefruimte beschikbaar is voor de egel. Tijdens de avond wordt eerst de 15 minuten durende documentaire Het verborgen leven van egels in de tuin vertoond. Daarna vertelt Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Papendrecht over het leven van egels en wat inwoners kunnen doen om hun leefomgeving te verbeteren. Ook is de dierenambulance Altena aanwezig om te vertellen over de situatie in de regio. Onder de bezoekers wordt een Hatch Home egelhuis verloot. De bijeenkomst is op Fort Giessen en begint om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. De toegang is gratis en meer informatie is te lezen op de website alternatuur.nl. Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Horne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien tinnegieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in de middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
9: AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
12: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaak tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
11: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
10: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
11: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de afrit Ruinen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
16: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
17: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds topoogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
9: Radiozender voor de gemeente Altena.
18: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
9: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
18: Met nu
9: muziek en informatie.

0: regio-info.
1: In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer een half uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wilde Vrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Manon Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuurpunt Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuurpunt Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Waar Altena werkt.
0: Dit is AFM.
2: Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige man uit Werkendam blijft voorlopig vastzitten op verdenking van verkrachting en vrijheidsberoving van een vrouw. De rechtbank in Rotterdam wees een verzoek af om de man in vrijheid het verdere verloop van de strafzaak te laten afwachten. De man wordt ervan verdacht dat hij in juni een vrouw tegen haar wil meenam in haar auto en haar vervolgens in een woning in Werkendam heeft verkracht. De zaak is nog in onderzoek. Op 14 december staat een nieuwe tussentijdse zitting gepland. De verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk is begonnen. De komende 13 maanden wordt het gebouw uitgebreid met zo'n 2300 vierkante meter om het ruimtegebrek na de gemeentelijke herindeling op te lossen. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het gemeentehuis in gebruik. Voor paspoorten, rijbewijzen en andere publiekszaken kunnen inwoners voorlopig terecht bij de werf in Woudrichem. De verbouwing kost 13,6 miljoen euro en moet eind volgend jaar zijn afgerond. De Zonnebloem vraagt tijdens de Week van de Toegankelijkheid extra aandacht voor recreatiemogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn. Dat gebeurt van 5 tot en met 11 oktober bij het Biesbos Museumeiland in Werkendam. Bezoekers kunnen er kennis maken met voorzieningen als een elektrische rolstoelfiets en een offroad rolstoel voor onverharde paden. Daarmee willen de Zonnebloem en het museum laten zien dat ook mensen met een beperking van de Biesbos kunnen genieten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staan file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Altena Roadrunners organiseert op zaterdag 7 november de 26e Vestingstad Run. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5,2, 10,5 en 21,1 kilometer. De halve marathon voert onder meer door de Vestingstad Woudrichem. Start en finish zijn op Atletiekpark Altena aan de Roef nummer 1 in Sleewijk. De jeugdlopen voor deelnemers tot en met 15 jaar beginnen om 12:30. Om 14:00 starten de overige afstanden. Alle parcoursen bestaan uit één grote, volledig verharde verkeersluwe ronde door het buitengebied van Altena. Na afloop vindt ook de prijsuitreiking en het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit plaats. Er is alleen voorinschrijving en maximaal 500 deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven kan tot en met 6 november via inschrijven.nl. Het inschrijfgeld varieert van €7,50 voor de jeugd en €21,50 voor de halve marathon. Meer informatie over deze activiteit staat te lezen op de website altenaroadrunners.nl. Hoe gingen in Altena, Heusden en Waalwijk vroeger om met ziekte, gezondheid en hygiëne? Streekarchief Langstraat Heusden-Altena staat daar in oktober bij stil met de tentoonstelling Van Kwaal tot Kraamzorg. Deze expositie sluit aan bij de landelijke Maand van de Geschiedenis die dit jaar het thema Lichaam en Geest heeft. Aan de hand

0: van archiefstukken, foto's en advertenties wordt ruim anderhalve eeuw regionale zorggeschiedenis belicht. Bezoekers zien onder meer stukken van het Sint-Nicolaas ziekenhuis van Waalwijk, de godshuizen in Heusden en het badhuis in Werkendam. Ook is er aandacht voor de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals cholera en de Spaanse griep, en voor historische middelen die werden aangeprezen om ziekte te voorkomen en te genezen. De tentoonstelling is de hele maand oktober gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum van het streekarchief aan de Pelsenstraat 17 in Heusden. Meer informatie staat te lezen op de website salha.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM klinkt hier. Welkom in de gemeente Altena.
1: Give it up for AFM.
2: AFM.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
2: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
6: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
5: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
7: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
5: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het noorden en oosten van het land komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Den Hoorn, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer file met daar ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Woonidee, woonidee.
13: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
14: Woonidee. Dat is mijn idee.
15: Woonidee in Veen.
14: Aan de Begijnhof.
3: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM.

0: ZFM. Regio-info.
1: 11 jonge kunstenaars exposeren van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober... in de voormalige Heilige Maria Geboortekerk aan het Vrijheidsplein in Dussen. Alle deelnemers studeerden dit jaar af aan de Sint-Joost School of Art and Design in Breda. De expositie Sint-Joost in de Kerk wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Altena. De stichting wil hiermee jonge beginnende kunstenaars een podium bieden en nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunst onder de aandacht brengen. De leegstaande kerk, die is aangekocht voor herbestemming, vormt voor één weekend het decor voor de kunstwerken. De officiële opening is op vrijdag 2 oktober om 19:30 en op zaterdag 3 en zondag 4 oktober is de tentoonstelling van 1 tot 5 te bezoeken. De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Febert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieve heersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieve heersbeestje staat voor 1 doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer Leerdamsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Werkzaamheden aan de A27 en de N322 hebben dinsdagavond voor flinke verkeersoverlast gezorgd in Almkerk en Nieuwedijk. Doordat meerdere wegen tegelijkertijd waren afgesloten, reden veel vrachtwagens en automobilisten door de doorte. Verschillende vrachtwagens kwamen daarbij vast te staan. De chauffeurs waren op zoek naar een alternatieve route, omdat de Merwedebrug nog altijd gesloten is voor vrachtverkeer. Volgens omwonenden liep het verkeer in beide dorpen volledig vast. Rijkswaterstaat en de gemeente Altena hebben nog niet gereageerd op het samenvallen van de werkzaamheden. Riveer vaart vanaf vandaag volgens de winterdienstregeling. Daardoor vervallen de zondagvaart op verschillende veerverbindingen, waaronder de route tussen Aalst en Veen. De veerdiensten Brakel-Herwijnen en Dordrecht-Biesbosch blijven op zondag wel varen. Reizigers kunnen op de andere verbindingen gebruik maken van de watertaxi die vooraf moet worden gereserveerd. De winterdienstregeling geldt tot het voorjaar en is te vinden via de website en app van Riveer. Almkerk heeft na 2 weken gedwongen stilstand het eerste competitiepunt van het seizoen gepakt. De thuiswedstrijd tegen SHO eindigde dinsdagavond in 1-1. De competitie was tijdelijk stilgelegd nadat trainer Omar Khan na een bekerwedstrijd werd beschuldigd van het verbaal bedreigen van een scheidsrechter. Khan ontkent die beschuldiging. De KNVB heeft nog geen besluit genomen over het verweerschrift van Almkerk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het nu langzaam tussen Zoeterwoude en Hoogmade 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: Radio-info.
1: Leden van 21 verenigingen uit de gemeente Altena zijn op pad voor de grote clubactie. Onder meer sportclubs, scoutinggroepen en muziekverenigingen doen mee. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor eigen clubdoelen. Zoals materialen, tenues, activiteit of het opknappen van het clubhuis. Een lot kost 3 euro. Vanaf dit jaar gaat 85% van de opbrengst rechtstreeks naar de vereniging, waardoor per lot 2,55 euro bij de club terechtkomt. Loten kunnen aan de deur via een QR-code worden gekocht, maar verenigingsleden kunnen ook een persoonlijke verkooplink delen via bijvoorbeeld WhatsApp en social media. De deelnemende verenigingen komen onder meer uit Almkerk, Andel, Dussen, Eten, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleewijk, Werkendam, Wijk en Haalburg en Woudrichem. De verkoop van de loten loopt tot en met 27 oktober. De trekking van de grote clubactie vindt dan plaats op 3 november. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
7: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij 2 schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer 2 schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
0: of bel 01838203x3 voor meer informatie.
9: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
12: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
14: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
9: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. Lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7 uur 's avonds tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl. In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. AFM.

0: is AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige man uit Werkendam blijft voorlopig vastzitten op verdenking van verkrachting en vrijheidsberoving van een vrouw. De rechtbank in Rotterdam wees een verzoek af om de man in vrijheid het verdere verloop van de strafzaak te laten afwachten. De man wordt ervan verdacht dat hij in juni een vrouw tegen haar wil meenam in haar auto en haar vervolgens in een woning in Werkendam heeft verkracht. De zaak is nog in onderzoek. Op 14 december staat een nieuwe tussentijdse zitting gepland. De verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk is begonnen. De komende 13 maanden wordt het gebouw uitgebreid met zo'n 2300 vierkante meter om het ruimtegebrek na de gemeentelijke herindeling op te lossen. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het gemeentehuis in gebruik. Voor paspoorten, rijbewijzen en andere publiekszaken kunnen inwoners voorlopig terecht bij de werf in Woudrichem. De verbouwing kost 13,6 miljoen euro en moet eind volgend jaar zijn afgerond. De Zonnebloem vraagt tijdens de Week van de Toegankelijkheid extra aandacht voor recreatiemogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn. Dat gebeurt van 5 tot en met 11 oktober bij het Biesbosch Museumeiland in Werkendam. Bezoekers kunnen er kennis maken met voorzieningen als een elektrische rolstoelfiets en een offroad rolstoel voor onverharde paden. Daarmee willen de Zonnebloem en het museum laten zien dat ook mensen met een beperking van de Biesbosch kunnen genieten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Regio-info.
1: Pianiste Vera Cooper en cellist Gregor Horsch geven op donderdag 8 oktober samen een concert in Kasteel Dussen. Tijdens de avond brengen zij een programma waarin piano en cello elkaar afwisselen en aanvullen. Cooper is een veelzijdige pianiste met internationale podiumervaring. Horsch is sinds 1997 eerste solo-cellist van het Koninklijk Concertgebouworkest en sinds 2009 professor aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Tijdens het concert staan de verschillende klankmogelijkheden van piano en cello centraal. Het concert begint om 8 uur in Kasteel Dussen aan de Binnen nummer 1. Parkeren is gratis en meer informatie over het programma en kaartjes is te vinden op vriendenkasteeldussen.nl. Alternatuur organiseert op donderdag 8 oktober een avond over egels op Fort Giessen. Volgens de organisatie is het aantal egels de afgelopen 30 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Verstening, kunstgras, schuttingen en robotmaaiers zorgen ervoor dat er minder voedsel en geschikte leefruimte beschikbaar is voor de egel. Tijdens de avond wordt eerst de 15 minuten durende documentaire Het verborgen leven van egels in de tuin vertoond. Daarna vertelt Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Papendrecht over het leven van egels en wat inwoners kunnen doen om hun leefomgeving te verbeteren. Ook is de dierenambulance Altena aanwezig om te vertellen over de situatie in de regio. Onder de bezoekers wordt een Hatch Home egelhuis verloot. De bijeenkomst is op Fort Giessen en begint om 8 uur. De inloop is vanaf 7:30. De toegang is gratis.

0: gratis en meer informatie is te lezen op de website alternatuur.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Luister.
1: Via FM, DAB of online.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
6: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wil blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp 4 kilometer. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
12: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
7: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
13: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
0: radioreclame via AFM werkt.
8: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Hoorne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien 10 gieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in de middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Werkzaamheden aan de A27 en de N322 hebben dinsdagavond voor flinke verkeersoverlast gezorgd in Almkerk en Nieuwedijk. Doordat meerdere wegen tegelijkertijd waren afgesloten, reden veel vrachtwagens en automobilisten door de doorten. Verschillende vrachtwagens kwamen daarbij vast te staan. De chauffeurs waren op zoek naar een alternatieve route, omdat de Merwedebrug nog altijd gesloten is voor vrachtverkeer. Volgens omwonenden liep het verkeer in beide dorpen volledig vast. Rijkswaterstaat en de gemeente Altena hebben nog niet gereageerd op het samenvallen van de werkzaamheden. Riveer vaart vanaf vandaag volgens de winterdienstregeling. Daardoor vervallen de zondagvaarten op verschillende veerverbindingen, waaronder de route tussen Aalst en Veen. De veerdiensten Brakel-Herwijnen en Dordrecht-Biesbos blijven op zondag wel varen. Reizigers kunnen op de andere verbindingen gebruik maken van de watertaxi die vooraf moet worden gereserveerd. De winterdienstregeling geldt tot het voorjaar en is te vinden via de website en app van Riveer. Almkerk heeft na 2 weken gedwongen stilstand het eerste competitiepunt van het seizoen gepakt. De thuiswedstrijd tegen SHO eindigde dinsdagavond in 1-1. De competitie was tijdelijk stilgelegd nadat trainer Omar Khan na een bekerwedstrijd werd beschuldigd van het verbaal bedreigen van een scheidsrechter. Khan ontkent die beschuldiging. De KNVB heeft nog geen besluit genomen over het verweerschrift van Almkerk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat wel file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Vrijwilligers van Stichting Sinterklaas Intocht Nieuwendijk gaan op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober langs de deuren om speculaas te verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor de jaarlijkse Sinterklaas Intocht en het bijbehorende feest in Tavenue. De speculaas is afkomstig van Bakkerij van de Grijn en kost €4,50 per pakje. 3 pakjes kosten samen €12. Betalen aan de deur kan contant of via een QR-code. Met de verkoop hoopt de stichting voldoende geld op te halen om de activiteiten rond de komst van Sinterklaas mogelijk te maken. Vooraf bestellen, dat is ook mogelijk. Daarvoor kan €4,50 per pakje worden overgemaakt. De bestelling wordt dan op 2 of 3 oktober thuis bezorgd. In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer een half uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wilde Vrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Manon Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
7: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
12: Woon-idee, woon-idee.
8: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: WoonIdee, dat is mijn idee.
12: WoonIdee in Veen.
10: Aan de Begijnhof bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
13: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijkenaalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeven in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek. Hoe gingen in Altena, Heusden en Waalwijk vroeger om met ziekte, gezondheid en hygiëne? Streekarchief Langstraat Heusden-Altena staat daar in oktober bij stil met de tentoonstelling Van kwaal tot kraamzorg. Deze expositie sluit aan bij de landelijke maand van de geschiedenis die dit jaar het thema lichaam en geest heeft. Aan de hand van archiefstukken, foto's en advertenties wordt ruim anderhalve eeuw regionale zorggeschiedenis belicht. Bezoekers zien onder meer stukken van het Sint-Nicolaas ziekenhuis van Waalwijk, de godshuizen in Heusden en het badhuis in Werkendam. Ook is er aandacht voor de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals cholera en de Spaanse griep, en voor historische middelen die werden aangeprezen om ziekte te voorkomen en te genezen. De tentoonstelling is de hele maand oktober gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum van het Streekarchief aan de Pelsenstraat 17 in Heusden. Meer informatie staat te lezen op de website salha.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Wij zijn het! De radiozender.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige man uit Werkendam blijft voorlopig vastzitten op verdenking van verkrachting en vrijheidsberoving van een vrouw. De rechtbank in Rotterdam wees een verzoek af om de man in vrijheid het verdere verloop van de strafzaak te laten afwachten. De man wordt ervan verdacht dat hij in juni een vrouw tegen haar wil meenam in haar auto en haar vervolgens in een woning in Werkendam heeft verkracht. De zaak is nog in onderzoek. Op 14 december staat een nieuwe tussentijdse zitting gepland. De verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk is begonnen. De komende 13 maanden wordt het gebouw uitgebreid met zo'n 2300 vierkante meter om het ruimtegebrek na de gemeentelijke herindeling op te lossen. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het gemeentehuis in gebruik. Voor paspoorten, rijbewijzen en andere publiekszaken kunnen inwoners voorlopig terecht bij de werf in Woudrichem. De verbouwing kost 13,6 miljoen euro en moet eind volgend jaar zijn afgerond. De Zonnebloem vraagt tijdens de Week van de Toegankelijkheid extra aandacht voor recreatiemogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn. Dat gebeurt van 5 tot en met 11 oktober bij het Biesbos Museumeiland in Werkendam. Bezoekers kunnen er kennis maken met voorzieningen als een elektrische rolstoelfiets en een offroad rolstoel voor onverharde paden. Daarmee willen de Zonnebloem en het museum laten zien dat ook mensen met een beperking van de Biesbos kunnen genieten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files. De A2 Belgische grens richting Maastricht is dicht tussen Oost-Maarland en Maastricht. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 9 kilometer file. En daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Altena Roadrunners organiseert op zaterdag 7 november de 26e Vestingstad Run. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5,2, 10,5 en 21,1 kilometer. De halve marathon voert onder meer door de Vestingstad Woudrichem. Start en finish zijn op Atletiekpark Altena aan de Roef nummer 1 in Sleewijk. Jeugdlopen voor deelnemers tot en met 15 jaar beginnen om 12:30. Om 14:00 starten de overige afstanden. Alle parcoursen bestaan uit één grote, volledig verharde verkeersluwe ronde door het buitengebied van Altena. Na afloop vindt ook de prijsuitreiking in het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit plaats. Er is alleen voorinschrijving en maximaal 500 deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven kan tot en met 6 november via inschrijven.nl. Het inschrijfgeld varieert van €7,50 voor de jeugd en €21,50 voor de halve marathon. Meer informatie over deze activiteit staat te lezen op de website altenaroadrunners.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
9: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
10: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
13: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
12: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Dat weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Belgische grens richting Eindhoven is dicht tussen Eijsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder wordt het geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A4 richting Antwerpen bij Bergen op Zoom 5 met 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 9 kilometer file. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Knaalpunt Batadorp 7 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
10: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
14: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
10: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
15: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
10: Radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
10: muziek en informatie.
11: De

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: 11 jonge kunstenaars exposeren van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober... in de voormalige Heilige Maria Geboortekerk aan het Vrijheidsplein in Dussen. Alle deelnemers studeerden dit jaar af aan de Sint-Joost School of Art and Design in Breda. De expositie Sint-Joost in de Kerk wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Altena. De stichting wil hiermee jonge beginnende kunstenaars een podium bieden en nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunst onder de aandacht brengen. De leegstaande kerk, die is aangekocht voor herbestemming, vormt voor één weekend het decor voor de kunstwerken. De officiële opening is op vrijdag 2 oktober om 19:30 en op zaterdag 3 en zondag 4 oktober is de tentoonstelling van 1 tot 5 te bezoeken. De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Febert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieve heersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieve heersbeestje staat voor één doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer lid Damsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Van Werkendam tot Veen.
1: Via FM, DHB of online.
0: Heel Altena stemt af op AFM.
1: Radio AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Werkzaamheden aan de A27 en de N322 hebben dinsdagavond voor flinke verkeersoverlast gezorgd in Almkerk en Nieuwedijk. Doordat meerdere wegen tegelijkertijd waren afgesloten, reden veel vrachtwagens en automobilisten door de doorten. Verschillende vrachtwagens kwamen daarbij vast te staan. De chauffeurs waren op zoek naar een alternatieve route, omdat de Merwedebrug nog altijd gesloten is voor vrachtverkeer. Volgens omwonenden liep het verkeer in beide dorpen volledig vast. Rijkswaterstaat en de gemeente Altena hebben nog niet gereageerd op het samenvallen van de werkzaamheden. Riveer vaart vanaf vandaag volgens de winterdienstregeling. Daardoor vervallen de zondagvaart op verschillende veerverbindingen, waaronder de route tussen Aalst en Veen. De veerdiensten Brakel-Herwijnen en Dordrecht-Biesbos blijven op zondag wel varen. Reizigers kunnen op de andere verbindingen gebruik maken van de watertaxi die vooraf moet worden gereserveerd. De winterdienstregeling geldt tot het voorjaar en is te vinden via de website en app van Riveer. Almkerk heeft na 2 weken gedwongen stilstand het eerste competitiepunt van het seizoen gepakt. De thuiswedstrijd tegen SHO eindigde dinsdagavond in 1-1. De competitie was tijdelijk stilgelegd nadat trainer Omar Khan na een bekerwedstrijd werd beschuldigd van het verbaal bedreigen van een scheidsrechter. Khan ontkent die beschuldiging. De KNVB heeft nog geen besluit genomen over het verweerschrift van Almkerk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. De rechterrijstrook is dicht. De A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Dan de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweerd een 30 minuten vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 13 kilometer met daar een 30 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
14: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: Dicht bij het vuur, het is de nieuwe zinger van Raccoon en dat is deze week gekozen tot Frits Schijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 40. Het is de lijst van zaterdag 3 oktober 2026. En het is voor de 349ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens even kijken wat we deze week allemaal gaan tegenkomen. 9 oude flitsschijven hebben we. We hebben 9 zittenblijvers, 14 stijgers, 22 zakkers en 5 nieuwkomers. En misschien wel een record op de nummer 1 positie. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Maar we hebben eventjes kijken nog de verdwenen platen te goed. En die worden netjes op een rijtje gezet door Kees.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 48.
3: Ik ga je hoed dan op vanavond vergeten.
2: 46. 44. 37.
4: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
0: De verdwenen platen. De zomer van Oya Lele van K3 stond de 8 weken genoteerd in de Flitsende 50, 60 punten. En vorige week vonden de platen nog op een nummer 50. 48 vorige week, hoe dan ook, van Maxime en Babette. 31 weken, daarmee waren ze de langst genoteerde. Dus ik ben benieuwd, hè, want deze week de langst genoteerd is. 874 punten bij elkaar geschuild. Vorige week 48. 46 vorige week, Passenger van Alex Warner. 10 weken stond hij hier genoteerd. 133 punten en 14 punten. Punten, slechts 2 weken in de lijst voor Marley en Bas Mercedes. Die stond vorige week nog op nummer 44. 37 vorige week in Yesterday, Today, Tomorrow. 7 weken lang in de Flitsende 50 en 157 punten. Nou, dat waren dan de verdwenen platen. Gaan we nou nu meteen van start met de Flitsende 50 van deze week. We gaan er een aantal platen overslaan, helaas. Nummer 50, Superstar. Dat is Roxy Dekker. Die staat 13 weken genoteerd en stond vorige week nog op nummer 43. Ook een flinke klapper naar beneden, van 36 naar 49. Hartstikke leuke plaats. Soul Believer van Johnny H. Jazz samen met Jackie Gray. En die staat 3 weken genoteerd. En dan nummer 48, die gaan we weer wel draaien. Die komt van 49. Slechts 1 plaatsje gestegen in de tweede week. Maar we verwachten dat hij nog wel een keer verder naar boven toe gaat. Ooit komt er een dag dat dat zal gebeuren. Het wordt gezongen door Bossard.

Ooit komt er een dag bazaar. Twee weken zat hij genoteerd. Deze week 1 plaats omhoog gegaan van 49 naar 48. 47 komt van 41. 12 weken genoteerd. Forever Young van DJ Licitius samen met Milo. En op nummer 46, daar hebben we de eerste nieuwkomer. Het is de flitschijf van vorige week. Nick Schilder kon het niet alleen, deed hij samen met Brian V. En het nummer heet Smile.

Smaal Nick Schilder samen met Brian Vier deze week binnengekomen op een nummer 46 als eerste nieuwkomer. En het is de oude flitschijf van vorige week. En dan op nummer 45, daar vinden we een zittenblijver.

Moving to the Sun, nou, die bleef staan op nummer 45. Dus er wordt weinig bewogen. En de plaat die staat inmiddels al 7 weken genoteerd. En deze week binnengekomen op nummer 44. De nieuwe single van Robert van Hemert. En dat doet hij deze keer samen met de Bankzitters. MUZIEK

Bankzitter samen met Robert van Hemert en Rapido deze week binnengekomen op nummer 44. En de volgende plaats, dat is geen nieuwkomer. Nee, die stijgt van 47 naar 43. De flitschijf van 2 weken geleden. En dan heb ik het over Take That samen met Patrick Kelly en Feel My Love. Don't blow.

Feel My Love. Take That hoorde je samen met Patrick Kelly. Het is nou Frits Gijfplaats aan 2 weken genoteerd. En helaas deze week maar omhoog gegaan. Van 47 naar nummer 43. En dan kunnen we... Ja, we kunnen er nog eentje draaien. Hier zo voor de break hier halverwege. Even kijken. Nummer 42 wordt dat van 32. Staat inmiddels al 13 weken genoteerd. En dat is toch wel het nummer Pielen. De gospel song. Hartstikke leuk.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige man uit Werkendam blijft voorlopig vastzitten op verdenking van verkrachting en vrijheidsberoving van een vrouw. De rechtbank in Rotterdam wees een verzoek af om de man in vrijheid het verdere verloop van de strafzaak te laten afwachten. De man wordt ervan verdacht dat hij in juni een vrouw tegen haar wil meenam in haar auto en haar vervolgens in een woning in Werkendam heeft verkracht. De zaak is nog in onderzoek. Op 14 december staat een nieuwe tussentijdse zitting gepland. De verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk is begonnen. De komende 13 maanden wordt het gebouw uitgebreid met zo'n 2300 vierkante meter om het ruimtegebrek na de gemeentelijke herindeling op te lossen. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het gemeentehuis in gebruik. Voor paspoorten, rijbewijzen en andere publiekszaken kunnen inwoners voorlopig terecht bij de werf in Woudrichem. De verbouwing kost 13,6 miljoen euro en moet eind volgend jaar zijn afgerond. De Zonnebloem vraagt tijdens de Week van de Toegankelijkheid extra aandacht voor recreatiemogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn. Dat gebeurt van 5 tot en met 11 oktober bij het Biesbos Museumeiland in Werkendam. Bezoekers kunnen er kennis maken met voorzieningen als een elektrische rolstoelfiets en een offroad rolstoel voor onverharde paden. Daarmee willen de Zonnebloem en het museum laten zien dat ook mensen met een beperking van de Biesbos kunnen genieten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 170 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 10 minuten oponthoud op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is de A6 van Muiden naar Lelystad helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort over de A1, de A28 en dan de N50 nemen. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg een uur vertraging door een autobrand. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 Gorinchem-Utrecht bij Knooppunt Rijnsweerd ook een uur vertraging door een ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die eerste overzicht gaat van 50 naar nummer 40. En uiteraard starten we op 50. Die komt van Roxy Dekker, Superstar. 50 van 43. 49 komt van 36 af. Dat is Soul Believer van Johnny Ace Jazz en Jackie Graham. In de tweede week vinden we Bazaar. Ooit komt er een dag op 48. Van 49 af komt zich één plaats winst. Verlies 41 naar 47 voor DJ-licious en Milo en Forever Young, 12e week. En nieuw binnengekomen is Nick Schilder en Brian V. En met de ex-flits schrijft Smaal komen ze dus op 46 binnen. 45 komt van 46 en dat is blijven staan. Moving to the Sun. Dat is voor Jubel, Ultranate en Amuel Angel. Dan nieuw op 44 is Rapido voor Bankzitters en Robert van Hemert. En op 43 van 47 ook gestegen. In de tweede week is dat Take That en Patrick Kelly en Feel My Love. 42 komt van 32. Dat is 10 plaats verlies voor Mevrouw Joe en Kanat Zwaar en Paal. De 13e week. En op 41 van 39 is Dolce Beringer Break Your Heart, ex-flit schijf. 34 na 40 tot slot van dit overzicht is dan Topic en Becky G en Sorry Papi.

Sorry Papi, 12 weken lang zat de plaat al genoteerd. Je hoorde Topic samen met Becky G. Deze week zakte de plaat weg van 34 naar nummer 40. En op nummer 39, daar vinden we weer een nieuwkomer. En dat is een hartstikke leuke plaat, moet ik zeggen. Isabelle Usher met Niemand wil een popster.

Hij is deze week de langste noteerde. Ik heb het over Alex Warner. 19 weken lang stond hij op nummer 1. En 30 weken staat hij nu genoteerd in de flitsende 50. Maar hij gaat wel hard naar beneden toe. Van 29 naar nummer 37. En na de langste noteerde hebben we een van de jonge genoteerden. Want deze week komt DJ Gaia binnen met Michiko.

Mitico van DJ Goya en DJ Goya. Deze week binnengekomen op nummer 36. Nummer 35, die staat al 2 weken genoteerd in de Frits en de 50. Vorige week binnengekomen op nummer 42. Line.

Jelly Roll hoort hier met I'm Good. 27 weken zat hij genoteerd. En deze week één plaatsje omhoog gegaan. Van 35 naar nummer 34. Nummer 33, dat is een zakker. Zat 17 weken genoteerd. Vorige week 30 en nu dus gezakt naar 33. Idali samen met Ronnie Flex en Populair.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Bij My Visdeck, menudag. Alle vismenu's €10,95.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 250 kilometer file. De meeste vertraging is onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Op de A6 van Muiden naar Lelystad, bij Lelystad ook problemen, want daar is de weg dicht na een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knap het Waterberg een kwartier vertraging. Daar is een rijstrook dicht na een ongeluk. De andere kant op Duitse grens Utrecht is de weg helemaal dicht, bij knooppunt Grijshoort. Vanaf knooppunt Velperbroek is de vertraging nu een half uur. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg nu ook dicht en de vertraging een uur. Je kunt omrijden over de A2 en de A9 via Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM.

0: Fields van Sommerjeu. 6 weken geleden was het de Fritsschijf. 6 weken lang staat de plaat nu genoteerd in de Frits in de 50. En deze week zakt hij weg van 27 naar nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. 3, 3, 3.

0: Ja, ja, dat was hij dan weer. De top 3 van de afgelopen week. Laten we eens eventjes kijken op nummer 3. Daar vonden we Choosing Texas van Ellie Langley. Op nummer 2, ja, Boston van Stella Lefty. En op nummer 1, Die Die van Shakira. Samen met Burna Boy. Ze staan 14 weken lang soms op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan, dan zou ze samen met Flowers de langstgenoteerde nummer 1 hit ooit zijn. Dus we zijn heel erg benieuwd of ze aan het einde van deze Flitsende 50 nog steeds op de eerste positie staat. Nou, van het ene overzicht gaan we over naar het andere overzicht. Het overzicht van alle nieuwkomers.
1: Nieuw. In de Flitsende 50.

nu komen ze door Kees op een rijtje gezet. Op nummer 46, Smaal van Nick Schilder samen met Brian V, de vriendschijf van vorige week. Rapido van de Bankzitters en Robert van Hemert kwamen binnen op nummer 44. En op nummer 39, Isabelle Oescher met Niemand wil een popstar. Michiko van DJ Goya en DJ Goya kwam binnen op een nummer 36. En de hoogste nieuwkomer, je hoorde het juist, op een nummer 31. 100 tranen van Glas, Anton en Boef.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30. Nu het volgende overzicht hier in de flitsende 50. Die beginnen we op 40 van 34. Sorry, Papi en Topic en Becky G. Dan nieuw binnengekomen is Isabel Usher met Niemand wil een popster op 39 nieuw. 38 is 38 blijven staan, dus Aitch met R&B Ring My Bell. Alex Warren, Fever Dreams op 37, komt van 29 in de maar liefst 30ste week, next nummer 1. En DJ Goya met My Chico op 36 nieuw. 35 van 42 is winst voor Line de Douw en Schaduw van Jezelf in de tweede week. 27 weken, zo wat langer in de lijst, is Jelly Roll en I'm Good op 34. 33 komt van 30. Dat is drie plaatsen verlies voor Italy, Rolliflex en Frenna met Popular. En 32 komt van 27, Sommieu en Feels Part 2. Dan nog nieuw binnengekomen op 31 is de 100 tranen van Klas, Antoon en Boef. En 30 van 31 is Bibi Rexha, Fateless, New Religion, 21ste week.

New Religion, Bibi Richard samen met Faithless. 21 weken zijn ze genoteerd. En deze week weer een plaatsje omhoog gegaan van 31 naar nummer 30. Ik denk niet dat ze veel zullen doorstrijken. Maar ja, ik weet het niet, want het ligt eigenlijk aan jullie. Want jullie stellen de Flitsende 50 samen. Ga naar onze vernieuwde website Flitsende 50. Klik op jouw top 5 en vul 5 van jouw favoriete platen in.

We draaien twee platen voor je non-stop achter elkaar. Dancing Without You van Disco Bambino, Daan Rutjes en Sophie Ellis Wechter. Een oude flitsschijf. 7 weken lang zat de plaat genoteerd. En nu wegzakkend van 25 naar 29. En zojuist op nummer 28 blijven staan. Bas Serum met All Because of You. En we gaan gauw verder met nummer 27. Die komt van 22. Zat 14 weken in de lijst. Jonas Blue met Edge of Desire.

hetzelfde Desire staat inmiddels 14 weken genoteerd in de Frits in de 50. En deze week wegzakkend van 22 naar nummer 27. En dan is het weer tijd voor een stijger. 3 weken lang zat Miss Montreal met groot genoteerd. Een oude Frits schijf. Vorige week 23, nu 26.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Werkzaamheden aan de A27 en de N322 hebben dinsdagavond voor flinke verkeersoverlast gezorgd in Almkerk en Nieuwedijk. Doordat meerdere wegen tegelijkertijd waren afgesloten, reden veel vrachtwagens en automobilisten door de doorten. Verschillende vrachtwagens kwamen daarbij vast te staan. De chauffeurs waren op zoek naar een alternatieve route, omdat de Merwedebrug nog altijd gesloten is voor vrachtverkeer. Volgens omwonenden liep het verkeer in beide dorpen volledig vast. Rijkswaterstaat en de gemeente Altena hebben nog niet gereageerd op het samenvallen van de werkzaamheden. Riveer vaart vanaf vandaag volgens de winterdienstregeling. Daardoor vervallen de zondagvaarten op verschillende veerverbindingen, waaronder de route tussen Aalst en Veen. De veerdiensten Brakel-Herwijnen en Dordrecht-Biesbos blijven op zondag wel varen. Reizigers kunnen op de andere verbindingen gebruik maken van de watertaxi die vooraf moet worden gereserveerd. De winterdienstregeling geldt tot het voorjaar en is te vinden via de website en app van Riveer. Almkerk heeft na 2 weken gedwongen stilstand het eerste competitiepunt van het seizoen gepakt. De thuiswedstrijd tegen SHO eindigde dinsdagavond in 1-1. De competitie was tijdelijk stilgelegd nadat trainer Omar Khan na een bekerwedstrijd werd beschuldigd van het verbaal bedreigen van een scheidsrechter. Khan ontkent die beschuldiging. De KNVB heeft nog geen besluit genomen over het verweerschrift van Almkerk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 400 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland en Gelderland. Onder andere bij Arnhem lange files. En dat komt door een ongeluk op de A12 bij knooppunt Grijshoort. De weg is daar in beide richtingen dicht. Vanuit Utrecht is de vertraging daardoor 1 uur. En de andere kant op ook bijna 1 uur op onthoud. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen de Meren en Driebergen is ook een ongeluk gebeurd bij Driebergen. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 35 minuten. Ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda een ongeluk. Daar zijn nu ook 2 rijstroken dicht en dat kost je vanaf Woerden 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk waardoor de linkerrijstrook dicht is. Vanaf Leerdam sta je 50 minuten in de file. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Everdingen en knooppunt Rijnsweerd ook ruim 1,5 uur vertraging door een ongeluk. Ook daar is de weg dicht en die blijft waarschijnlijk tot 7 uur vanavond dicht. Richting Almere kun je het beste omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena.

Sam. Alleen jij kan mijn shit begrijpen. Nou, Milo laat het lukken, zeg maar. Vonden we op nummer 25. Hij komt van 24 en staat inmiddels 4 weken genoteerd in de flitsende 50. En dan nummer 24, die komt van 17, 23 weken voor Just van de Wild.

0: Justin de Wild met Serio. 23 weken zat hij dus genoteerd. En deze week wegzakken van 17 naar 24. Nog een zakker op nummer 23. Meteor met de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

De nooduitgang van Meteor. 17 weken lang zat hij genoteerd en deze week zakt hij weg van 21 naar 23. Ik denk dat hij de nooduitgang wel gevonden heeft. Nou ja, deze plaat die was eigenlijk ook op weg naar de uitgang, want hij heeft al eens een keer op nummer 7 gestaan. Maar nu, in de 12e week, schiet hij weer naar boven toe. Van 40 naar nummer 22. Bruno Mars, On My Soul.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu met de flitsende 50 op 30 New Religion. Bibi Rexha onder andere daar. Die komt van 31. 25 gaat naar 29. Dat is verlies dus voor Dancing Without You, Disco Bambina, Nell Rodgers en Sophie Alex Baxter, de ex-flitsschijf. 28 blijft 28 voor Bas Sierra, All Because of You. 27, daar komt van 22 af. En dat is Edge of Desire en Jonas Blue in My Life. Dan vinden we Groot van Miss Montreal op 26. Komt van 33, ex-flitsschijf. Miro Laten Lukken, Alleen Jij op 25 te vinden deze week. En op 24 van 17 is dat Justin de Wild met Sirio, 23e week. 21 naar 23 is Meteor, een nooduitgang. En Bruno Mars, On My Soul, vinden we op 22. Flinke stegen, maar die komt van 40 in de 12e week. En dan 21 komt van 20, Hugo Salto en Jamaica Bam Bam. Komt van het overzicht nummer 20, Marto Kamer, Kroegen in de Hemel. De ex-flitschijf op 20.

0: is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week. Op

0: is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
4: Idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
10: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Radioreclame via AFM werkt.
7: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 550 kilometer file. Er zijn vooral grote problemen in de buurt van Arnhem. En dat komt omdat de A12 in beide richtingen dicht is bij knooppunt Grijshoord. Er is daar een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De vertraging is in beide richtingen ruim een half uur. Ook op de omliggende wegen is het daardoor heel erg druk geworden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam ook een uur vertraging tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam. Komt ook door een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. De A27 Gorkum-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweerd. Een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de weg ook dicht en dat gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. Richting Almere kun je omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. Tot slot de A50 van Os naar Arnhem. Veel vertraging is er tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. Je staat er een uur in de file en dat komt door de problemen op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
13: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
15: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
16: Met nu...

0: De zwoele zomernachten van Raymond van Barneveld staat 14 weken nu genoteerd in de flitsende 50. En deze week gaat hij helaas terug van nummer 13 naar 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 blijven staan Shoes in Texas van Ellie Langley. Van 4 naar nummer 2 gegaan. Dat is Stella Lifty met Boston. En voor de 14e week op een nummer 1. Die Die van Shakira samen met Burna Boy. Zou de platen deze week nog steeds op nummer 1 staan, dan zou ze dus een behoorlijke record verbreken. Samen met Miley Cyrus zou ze dan 15 weken lang op nummer 1 staan. Nou, we zijn benieuwd of dat gaat lukken. Maar zover is het nog niet, want we gaan nu eerst luisteren naar nummer 14, Roxy.

Twee platen non-stop voor je achter elkaar. Bare Minimum van Roxy Dekkers had zij 5 weken genoteerd en zakte weg van 12 naar nummer 14. 14 vorige week vinden we deze week op nummer 13. 4 weken Alex Warner met Emerald's Eyes. En die heb je net gehoord. En dan nummer 12, die komt van 23. Die staat 2 weken genoteerd. Ilse Lange met een nummer uit 2008. En dat heet So Incredible.

So Incredible, en dat is al de single van Ilse de Lange. Twee weken lang staat ze nu genoteerd in de Flitsende 50. Met een nummer, zoals ik al net meldde, uit 2008. En allemaal dankzij TikTok is het nummer razend populair geworden. Dan aan de rand van de top 10, in de 11e week op nummer 11 blijven staan. Sambre, My Body Isn't Ready.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 nu in het volgende overzicht van de flitsende 50 van Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel op 20 dus. 19 van 15 is verlies voor Taylor Swift. I knew it, I knew you, 15e week. 3 weken erin is Busy, Anna, van 26 doorgestegen naar 18. 16 gaat naar 17, dat is 1 plaats verlies van Aaron Blommet en Zoe Levee met Stranen van Goud. En dan vinden we Temper City, Self-Aware, op 16. En die komt van 19 licht gestegen. 13 naar 15 is verlies voor Rutger van Barneveld, de Zoele Zomernachten, in de 14e week. En 12 naar 14 is Roxy Dekker en Bare Minimum, in de 5e week. 14 naar 13 is Alex Warren, Emerald Eyes, de ex-flitschijf. En 12 komt van 23, Ilse Lange, So Incredible, in de 2e week. 11 dan blijft op 11 voor deze week in de Somber met My Body Isn't Ready. En 10, ook die blijft 10, Animal Cat's Eye, 9e week.

Move Like an Animal. En dat is dan de single van The Cat's Eyes. Deze week op nummer 10 blijven staan. Plaat die staat inmiddels al 9 weken lang genoteerd in de flitsende 50. En als ik die plaat hoor, dan moet ik altijd denken dat ik als een soort paardje door het huis heen kroop. Met mijn dochters op mijn rug, die toen nog heel erg jong waren. Maar goed, nummer 9 nu. Die komt van 5. Die plaat die staat inmiddels al 25 weken genoteerd in de flitsende 50. En dat is wel heel erg toepasselijk, want ik ben tegen jou aan het praten. Talk to you, another.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige man uit Werkendam blijft voorlopig vastzitten op verdenking van verkrachting en vrijheidsberoving van een vrouw. De rechtbank in Rotterdam wees een verzoek af om de man in vrijheid het verdere verloop van de strafzaak te laten afwachten. De man wordt ervan verdacht dat hij in juni een vrouw tegen haar wil meenam in haar auto en haar vervolgens in een woning in Werkendam heeft verkracht. De zaak is nog in onderzoek. Op 14 december staat een nieuwe tussentijdse zitting gepland. De verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk is begonnen. De komende 13 maanden wordt het gebouw uitgebreid met zo'n 2300 vierkante meter om het ruimtegebrek na de gemeentelijke herindeling op te lossen. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het gemeentehuis in gebruik. Voor paspoorten, rijbewijzen en andere publiekszaken kunnen inwoners voorlopig terecht bij de werf in Woudrichem. De verbouwing kost 13,6 miljoen euro en moet eind volgend jaar zijn afgerond. De Zonnebloem vraagt tijdens de Week van de Toegankelijkheid extra aandacht voor recreatiemogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn. Dat gebeurt van 5 tot en met 11 oktober bij het Biesbos Museumeiland in Werkendam. Bezoekers kunnen er kennis maken met voorzieningen als een elektrische rolstoelfiets en een offroad rolstoel voor onverharde paden. Daarmee willen de Zonnebloem en het museum laten zien dat ook mensen met een beperking van de Biesbos kunnen genieten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg nog steeds gedeeltelijk dicht bij knooppunt Grijshoord door een ongeluk met een paardentrailer. Vanaf Wageningen is de vertraging ruim een half uur. De andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord een uur oponthoud. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de weg nog wel helemaal dicht tot vanavond 7 uur. En door de problemen op de A12 is het ook vastgelopen op de A50 van Os naar Arnhem tussen de knooppunten Valburg en Grijshoord. Daar nu ruim een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Boom. Vorige week stond de plaat nog op nummer 9. En nu doorgezegd naar nummer 7 in de vierde week. Boom hoorde je van Samuel Welten en Russo. En deze plaat die kwam niet hoger dan de tweede positie. Maar wel 26 weken in de lijst.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Shanna Spiral is een Britse singer-songwriter die in Londen werd geboren en al op jonge leeftijd begon met het schrijven van eigen nummers. Ze deelde aanvankelijk zangvideo's via social media en begon later officieel muziek onder haar eigen naam uit te brengen. Great Expectation maakt deel uit van het debuutalbum Visitor. Het nummer staat als derde track op de standaarduitvoering van het nummer dat in totaal 10 nummers bevat. Shanna Spiral schreef Great Expectations samen met Omar Fedi en Michael Pollack, waarbij Fedi ook betrokken was bij de productie. Het idee voor het nummer ontstond tijdens een periode waarin Spiral in New York verbleef. Ze had contact met iemand die meerdere keren had aangegeven haar te komen bezoeken. Spiral stelde zich voor dat die persoon daadwerkelijk bij haar appartement zou verschijnen, maar het bezoek vond uiteindelijk nooit plaats. Dat gegeven vormde de basis voor Great Expectations.
0: Flitsende 50, feitje.

26 weken staat Bowser genoteerd met Magnetic en die bleef staan op nummer 6. En deze plaat die je zojuist hoorde, Shannon Spyro, ging met Great Expectation in de vijfde week omhoog van 7 naar nummer 5. Wat zou er nou op 1, 2 en 3 staan? Nou, dan moeten we nog eventjes op wachten, want we hebben nu de nummer 4 notering voor je. Het is de oude flitsschijf van Teddy Swims. 24 weken staat hij genoteerd in de flits in de 50. Hij kwam helaas niet hoger dan nummer 2, maar blijft deze week staan op nummer 4.

0: een Italiaanse uitdrukking die kom op betekent. Opbrengst van het nummer gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund, dat 100 miljoen dollar wil ophalen voor onderwijs en voetbalmogelijkheden voor kinderen. Shakira zong eerder al Waka Waka voor het WK van 2010.
1: Flitsende 50, feitje.

14 weken lang stond ze op nummer 1 en nu is ze weer gezakt naar nummer 3. Van 1 naar nummer 3. 18 weken staat ze genoteerd. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Ze heeft de 15e week niet gehaald en daarmee is ze niet de langst genoteerde nummer 1 ooit. Nou, dat had ze eigenlijk nog een weekje langer op nummer 1 moeten staan. Zelfs 2 weken. Want Miley Cyrus met Flowers heeft 15 weken ooit gehaald. Nou, wat zou er dan nu deze week op nummer 1 staan en wat staat er op 2? Op 2 vinden we Stella Lefty met Boston.

0: 9 weken lang zat ze nu genoteerd in de flitsende 50. Deze week op nummer 2 blijven staan. Sally Lefny met Boston. En wat zou er dan deze week opeens staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10. De 50. 9.

flitsende 50. 6, 6, 6.

0: flitsende 50.
1: Vraagste nummer 1. Nu kijken we naar de nummers 10 tot en met nummer 2. 10 blijft op 10. Cat's Eye, Animal. Another, 54 Ultra en Talk to You op 9. Komt van 5 is verlies. 8 blijft staan met Cameron Whitecomb en Kingdom op 4 in de 21ste week. En boom, Samuel Welton en Rousseau op 7. Die komt van 9, 2 plaatsen winst. 6 blijft 6 voor Bowser Magnetic, 26ste week. En de 5e week voor Shanna Spiro en Great Expectation met nummer 5 in de lijst. 4 blijft 4 voor Teddy Swims, Mr. Know-It-All, de ex-flitschijf. En 1 gaat naar 3. Shakira, Burna Boy en Die Die. Next nummer 1 in de 18e week. Dan 2 blijft 2 voor Stella Lefty en Boston in de 9e week.
0: Nummer 1.
2: En ook de nummer 1 die staat 9 weken nu genoteerd in de flitsende 50. En die sprong van 3 naar nummer 1. Met andere woorden, gewoon eventjes geruild met Shakira. En Shakira die zal dat wat minder leuk gevonden hebben. Ellie Langley, want dat is de nieuwe nummer 1. Houston, Texas, 9 weken lang genoteerd in de flitsende 50. En deze week is het omhoog gegaan van 3 naar nummer 1. Nou, ik ben benieuwd of ze volgende week nog steeds op nummer 1 staat. En ja, ik denk niet dat ze het 14 weken langer zou volhouden. Dat zou Kees in ieder geval niet zo leuk vinden. Want we hebben dit jaar maar heel weinig nummer 1 is gehad. Goed, wij hebben het weer met heel veel plezier gedaan. Het hele team is er volgende week weer present voor de nieuwe lijst. En vergeet vooral niet te stemmen op onze website flitsende50.nl.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor €200 miljoen is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie, en met name koningin Wilhelmina, het kolonialisme voluit steunde en daar fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals 2-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en de afrit Oosterbeek is het oponthoud 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Waterberg 3 kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Op de A27 Gorkum Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 1/2 uur vertraging door een ongeluk. Op de A50 Os Arnhem tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoorn 3 kwartier vertraging. Op de A348 Doesburg Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 1 uur vertraging. En ook bij Arnhem op de N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
11: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Met nu...
6: Verhagen viert

Muziek hier op AFM van Train. 50 ways to say goodbye. Nou ja, ik heb het net geprobeerd hoor. 50 manieren om goed weekend te zeggen tegen de collega's. Ja, fijn weekend, goed weekend. Ja, hey, tot maandag genieten van. Nou ja, goed, je kan er 50 bedenken. Goed, het is AFM waar je naar luistert. 8 minuten over 5. Lekker. En het is weekend. Oh, wat een fijn moment in de week is dat toch weer. 2 oktober. Ja, en je hebt het maar amper in de gaten. Want wat een fijn weertje nog buiten. 19 graden nu. Vol zon. Dat kan wel eens anders zijn begin oktober. Goed, tot 7 uur zit ik hier binnen. En ik heb gewoon de airco een beetje aangezet. In de studio in Nieuwendijk. AFM hier voor de gemeente Altena. En tot 7 uur heb ik het nodige voor je in petto. Zometeen een spelletje. Zoek uit wat die fluit. Kun jij gewoon aan meedoen. Lokaal nieuws uit de gemeente Altena. Zometeen om 6:30. En om 7:30 nog een nieuw actueel bulletin. En natuurlijk fijne muziek voor je. Want dat is ook wel belangrijk in de radioprogramma. Eens even kijken. Ik heb muziek voor je van Bente. Bruno Mars ga je horen. George Michael zit erin. Alex Warren, je krijgt het van mij te horen. En kan ik jou ergens mee verblijden? Doe dan een verzoekje via studio@radioafm.nl. Dit is eerst Alex Warren met Passenger.

0: Lekker hoor, een beetje disco hier op de zender hier in de gemeente Altena. Dit is AFM met Verhagen V vrijdag. Zo, het is 4:15.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.
0: En dat wil natuurlijk zeggen dat we er meer gaan spelen. Zoek uit wat hij fluit van deze vrijdag 2 oktober 2026. En nou ja, een hele goede hoor deze week. Hij is goed te doen. Het kan volgens mij niet missen dat je dit liedje niet kent. Dus nou ja, dan ga je eruit komen. Ik ga een liedje fluiten. Dat even voor de duidelijkheid. Dat doe ik live hier vanuit de studio in Nieuwendijk. En aan jou om te raden welke track het is deze week. En denk jij het wel door te hebben, dan hoor ik het graag van je. Stuur de goede oplossing bestaande uit titel en artiest in naar de studio van AFM door een mail te sturen naar studio@radioafm.nl. En dan nou ja, kom jij misschien zometeen met die goede oplossing hier in de show. Succes. Ik ga er verder geen tips bij geven. Want volgens mij, nogmaals, dit is prima te doen deze week.

0: mag ik even zeggen dat dat een ouderwets lekker plaatje is van Bruno Mars. Hartstikke nieuw is die On My Soul. En daarmee zou ik zeggen, nou ja, heeft dat goede geluid weer gevonden. Bruno Mars dus.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.
0: Ja, en daarvoor, we speelden hem Zoek uit wat hij fluit van deze vrijdag 2 oktober. En ja, ik geef er altijd wel een tip bij. Ik probeer je een beetje te helpen, maar ik zei het al. Het is goed doen deze week, want ik denk zeker te weten dat iedereen hem kent. Nou, dat zeg ik niet heel vaak. En daarmee duidelijk hoor, de enige echte oplossing die je in moest sturen voor Zoek uit dat hij fluit, was dat het deze week ging om Jan Smit. En als de morgen is gekomen,
1: zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.

0: via 106.4, 107.1 en 107.8 FM. Dit is AFM.
1: Altena's beste muziekmix.

heerlijke klanken hier op AFM van Jimmy James en de Vagabonds. En now it's the time. Zo, AFM, het is bijna 6:30. Zometeen wil dat zeggen nieuws, commercials, weer verkeer. En ja, daar praat ik je allemaal over bij. En zometeen in het nieuws hier uit de gemeente Altena informatie over een 24-jarige man uit Werkendam die vast zit op dit moment. En informatie over de Deltaweg in Sleewijk, want die gaat vanaf maandag dicht voor fietsers, bromfietsers en voetgangers. Dat en meer zometeen in dat lokale nieuws hier op het 6:30. Maar eerst nog op verzoek van luisteraar Kevin, die op dit moment lekker AFM aan heeft. Boom van Samuel Welten.

0: van Samuel Welt en Rousseau hier op Radio AFM. Zometeen door met de muziek. Dan heb ik voor je klaarstaan Bastille, Justin de Wild en ook Sia krijg je zometeen.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Het is heerlijk zonnig en nog 19 graden hier in Altena. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 8 en er kan wat mist ontstaan. Morgen lost de mist op, start de dag zonnig en in de middag worden 20 graden en komt er wel naarmate de dag doorgaat wat bewolking. En zondag wederom een prachtige oktoberdag met vol zon en 19 graden.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: Een 24-jarige man uit Werkendam blijft voorlopig vastzitten op verdenking van verkrachting en vrijheidsberoving van een vrouw. De rechtbank in Rotterdam wees een verzoek af om de man in vrijheid het verdere verloop van de strafzaak te laten afwachten. De man wordt ervan verdacht dat hij in juni een vrouw tegen haar wil meenam in een auto en haar vervolgens in een woning in Werkendam heeft verkracht. De zaak is nog in onderzoek. Op 14 december staat een nieuwe tussentijdse zitting gepland. De Deltaweg in Sleewijk gaat vanaf aanstaande maandag 5 oktober dicht voor fietsers, bromfietsers en voetgangers. Dat is nodig vanwege het bouwverkeer voor de nieuwe Merwedebrug. Vrachtwagens gaan via de Deltaweg naar de bouwplaats. Omdat daar geen fietspad is, wordt de weg uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor het langzame verkeer. Er komt een omleiding en die gaat via de Transvaal, Larikslaan, Notenlaan naar het Kerkeinde. De afsluiting duurt naar verwachting tot het einde van het jaar. In oktober worden tijdelijk verkeersregelaars ingezet. De verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk is begonnen. De komende 13 maanden wordt het gebouw uitgebreid met zo'n 2300 vierkante meter om het ruimtegebrek na de gemeentelijke herindeling op te lossen. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het gemeentehuis in gebruik, maar voor paspoorten, rijbewijzen en andere publiekszaken kunnen inwoners voorlopig terecht bij de Werf in Woudrichem. De verbouwing kost 13,6 miljoen en moet eind volgend jaar zijn afgerond. De Zonnebloem vraagt tijdens de Week van de Toegankelijkheid extra aandacht voor recreatiemogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn. Dat gebeurt van 5 tot en met 11 oktober bij het Biesbosch Museumeiland in Werkendam. Bezoekers kunnen er kennis maken met voorzieningen als een elektrische rolstoelfiets en een off-road rolstoel voor onverharde paden. Daarmee willen de Zonnebloem en het museum laten zien dat ook mensen met een beperking van de Biesbosch kunnen genieten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 500 kilometer file, is een beetje het normale beeld op vrijdagmiddag. Wel heel veel verdraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Knapend Kerenzijde. Het oponthoud is daar 35 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde een ongeluk bij Zoeterwoude Rijndijk. Daar is juist de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten. Bij Arnhem is de druk op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijshoort 25 minuten vertraging. En op de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek ook ruim een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Van Wijk en Aalburg tot Oudenkerk.
1: Via FM, DHB of online.
0: Heel Altena stemt af op AFM.
1: Radio AFM.
0: Het is weekend.

klein feestje hier op de zender. Dit is AFM met Justin De Wild en Cheerio. Vandaag viert vrijdag 6:10. Zometeen tijd, jawel, voor de uittips voor het weekend hier in de gemeente Altena. De Altena uit top 3 komt er zometeen voor je aan. Nou, nog eerst deze. Dit is Sia, AFM en Never Again.

0: Zandvoort. Never give up.
1: Tips en inspiratie voor jouw weekend in Altena. Dit is de Altena Uit Top 3.
0: Ja, want de uitagenda hier in de gemeente Altena is altijd mooi en goed gevuld. En ik breng je iedere week een top 3 met activiteiten waar maandag zeker over nagepraat wordt.
2: 3.
0: En daarvoor gelijk vanavond. Eet snel wat en op naar Sleewijk, op naar het Altena College, waar het Woerkums Literair Café weer eens groot uitpakt. Splinter Chabot komt vanavond naar het Woerkums Literair Café. Jawel, en dat wordt een avond vol verhalen, muziek, gezelligheid met Splinter Chabot dus in de hoofdrol. Scholieren en donateurs van het Woerkums Literair Café kunnen zo gratis naar binnen, en andere gasten betalen aan de deur €16. De avond begint om 7 uur met een voorprogramma, en dan om 8 uur neemt Splinter Chabot de zaal mee in zijn bijzondere verhaal. Nou, ga dat beleven vanavond in het gebouw van het Altena College in Sleewijk.
2: 2.
0: Iets van heel andere orde, cabaret. En jawel, in het mooie plaatsje Drongelen. Want morgenavond dan is het daar het podium voor Tis Mis. En ze spelen de voorstelling Tis Mistig. En Tis Mis bestaat dan uit de 7 missen. Oftewel de 7 dames die een soort thuisoptreden geven. Ze komen uit Dussen, spelen dus morgenavond in Drongelen. Dat doen ze al 10 jaar. En dat wordt een avondje lachen, gieren, brullen met dat cabaret. Een kaartje kost €5, dan zit jij in de zaal. De voorstelling begint om 8 uur. En dat is dus voor de duidelijkheid in Drongelen in het dorpshuis. Dus nou ja, lekker naborrelen nog daarna. Het wordt een heerlijk avondje uit daar in Drongelen. Dus morgenavond.
2: 1.
0: En dit weekend de kans om je onder te dompelen in kunst. En jawel, in Dussen, want 11 jonge kunstenaars exposeren vanaf vandaag tot en met zondag in de voormalige Heilige Maria Geboortekerk in Dussen aan het Vrijheidsplein. En de deelnemers, die 11 jonge kunstenaars dus, die studeerden dit jaar af aan de Sint-Joost School of Art and Design in Breda. En hun kunst is geëxposeerd het hele weekend daar in die voormalige Heilige Maria Geboortekerk aan het Vrijheidsplein in Dussen.

veel meer berichtjes daar terug. Tones and I nu hier op AFM. Vragen via vrijdag tot 7 uur met nu Dance Monkey.

geluid hoor van deze man. George Michael hier op Radio IFM. Je hoort hem hier met Outside. Oh, en outside hier in Altena is het best nog wel lekker. Het zonnetje schijnt, het is een mooie lucht. Een mooie avond dus in Altena. Het is nog 19 graden, geniet lekker van een mooi weekend wat eraan komt. En nu eerst hier op de zender, tijd voor nieuws, commercials, weer verkeer. En dan gaan we door met de muziek hier in Verhagen 4 vrijdag. Want ik ben er tot 7 uur en na 7 uur hoor je mijn collega Kevin Joosten het hier van mij overnemen met Joosten in het weekend. Dus lekker nog een uurtje te gaan. Ik heb deze nog voor je voor het nieuws van 6 uur. Dit is de nieuwste van Bente en ze staat ermee in de hitlijst op dit moment. Het heet Parachute.

0: is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
7: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, bij elkaar nog wel 400 kilometer. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ook nog een lange file tussen Waardenburg en Knapend Everdingen. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Roosteren en Urmond 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 40 minuten. En op de A50 Osse-Arnhem tussen Knooppunt Ewijk en Knooppunt Grijshoord ook nog 20 minuten extra rijstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om. De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
10: Met nu...
2: Verhagen viert vrijdag.

lekker deuntje van Another and Talk to You. Hier op AFM, 6:08. Het is de vrijdagavond. Jawel, je bent er hoor. De werkweek is voorbij. Het is weekend. Oh, wat een fijn moment in de week, hè, dat die werkweek er weer op zit. En wat een cadeautje, hè, dat weer zo begin oktober. Heerlijk, het is 2 oktober. Dit is Verhagen 4, vrijdag tot 7 uur ben ik hier op AFM te horen. En straks 7:00 Kevin Joosten. En in dit uur heb ik nog de nodige fijne muziek voor je. Hot Chocolate komt eraan. John Hyatt. En kan ik voor jou nog iets inplannen? Geen probleem. Doe een verzoekje. Stuur een mail naar studio@radioafm.nl. En dan zet ik hem er gewoon voor je bij. En ook in dit uur nieuws uit de gemeente Altena. We gaan terug de jaren 80 in met Altena's beste 80s track. En we vieren zo tegen 7:00 nog even oud en nieuw. Dit is eerst de Hot Chocolate en Girl Crazy.

piano-einde. John Hyatt en Have a Little Faith in Me. Hier op AFM, dit is Vragen 4 Vrijdag. Het is 5:15. Heerlijk vrijdagavond, weekend. En zometeen duiken we terug de jaren 80 in met Altena's beste 80s track. Maar eerst nog deze fijne nieuwe van Lost Frequencies.

0: Serieus goed stukje muziek van onze zuidenburen, van Felix de Laat, oftewel Lost Frequencies, of misschien moet ik een beetje zeggen Lost Frequencies, hier op AFM. En dat allemaal hier in Vragen Vier Vrijdag. Live It All heet deze track.
1: Altena's beste 80's track.
0: En deze week terug de jaren 80 in, en jawel, naar 1983. Afkomstig van het album Believer. En het werd geschreven en geproduceerd door de twee mannen achter de band, Nile Rodgers en Bernard Edwards. En dat is natuurlijk, als je het een beetje in de gaten hebt, het verhaal wat hoort bij Chic. En de track deze week van Chic die we uitlichten uit 83 is You Are Beautiful. In Nederland werd het nummer in 1984 een top 40 hit. Kwam tot nummer 6. Een leuk detail, You Are Beautiful was een van de singles van Believer van dat album dus. En werd destijds alleen uitgebracht in onder andere Nederland, Frankrijk en Scandinavië. Herkenbaar Chic geluid zit er natuurlijk in met de bas van die Bernard Edwards. De gitaar van Nile Rodgers en een karakteristieke samenzang. En daar zit natuurlijk disco in. Dat kan niet anders natuurlijk. En ik denk dat ik het daar wel mee gezegd heb. Hij is deze week uitgelicht. Deze Chic met You Are Beautiful als
1: Altena's beste

0: mooi stukje romantische muziek hier. Clime Fisher en Love Changes Everything hier op Radio AFM. En de volgende 80s track van deze week. Chic and You're Beautiful. Zometeen heb ik voor je klaarstaan. Muziek van Somber en ook Chef Special hoor je zometeen.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Nog zonnig in Altena en 19 graden. Komende nacht dan blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 8 en er kan wat mist ontstaan. Morgenochtend, de dag start zonnig, in de middag meer bewolking en het wordt 20 graden morgen in Altena. Zondag wederom een prachtige oktoberdag met de zon en dan ook 19 graden.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: Het ministerie van Asiel en Migratie roept de gemeente Altena op het matje omdat er nog altijd geen asielopvang is. Volgens de spreidingswet moet Altena 314 asielzoekers opvangen, onder wie 20 alleenstaande minderjarigen. De gemeente zoekt al een langere tijd naar geschikte locaties, maar zonder resultaat. Daarom houdt het ministerie vanaf nu actief toezicht en gaat het in gesprek met het gemeentebestuur. Altena zegt zorgvuldig te blijven met zoeken naar een plek die past bij de leefbaarheid en veiligheid. Wanneer het gesprek plaatsvindt is nog niet bekend. Gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid zijn belangrijk voor inwoners van Altena bij het kiezen van voedsel. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO in opdracht van de gemeente Altena. 72% noemt gezondheid als reden om gezond te eten. Ook is er veel waardering voor lokale boeren en producten. 95% koopt lokaal voedsel of staat daarvoor open. Inwoners willen vooral meer lokaal aanbod in supermarkten en beter zichtbare verkooppunten bij boeren. Ook wordt bewust omgegaan met voedsel. 83% probeert zo min mogelijk eten weg te gooien. Hans Hoevenaren is de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Wilhelmina 26 uit Wijk en Naalburg. De 43-jarige Hoevenaren is tijdens de 100ste algemene ledenvergadering unaniem gekozen. Hij volgt Henk Treffers op, die na 16 jaar afscheid neemt als voorzitter. Treffers werd tijdens de vergadering uitgebreid bedankt voor zijn inzet voor de club. Hoevenaren is al jarenlang actief bij Wilhelmina 26 en zegt zijn nieuwe functie met veel enthousiasme te beginnen. Hij verwacht nog het nodige te moeten leren en kan daarbij rekenen op advies van zijn voorganger. Riveer vaart vanaf heden volgens de winterdienstregeling. Daardoor vervallen de zondagvaarten op verschillende veerverbindingen, waaronder op de route tussen Aalst en Veen. De veerdiensten Brakel-Herwijnen en Dordrecht-Biesbosch blijven op zondag wel varen. Reizigers kunnen op de andere verbindingen gebruik maken van de watertaxi die vooraf moet worden gereserveerd. De winterdienstregeling geldt tot het voorjaar en is te vinden via de website en de app van Riveer. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden korter. De meeste files staan nu nog bij Utrecht en in Gelderland. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam een lange file tussen Stroe en Hoevelaken. Het tijdverlies is daar 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en de afrit Utrecht Centrum 20 minuten vertraging. Op de A58 van Tilburg naar Breda sta je nog ruim 3 kwartier in de file tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos. Staat daar een vrachtwagen met pech, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
1: Verhagen viert vrijdag met Rick Verhagen. AFM.

geluid van Chef Special. Samen met zijn amigo's hier op Radio AFM. Vragen wie vrijdag Altra's beste muziekmix. Het is 7:10. Leuk dat je luistert. En zometeen oud en nieuw voor je. Ja, oliebolletje ontkurkt die champagne zou ik zeggen. Want we gaan een sprong maken door de carrière van een meidengroep in dit geval. Daarvoor lekker blijven luisteren. Oud en nieuw dus zometeen. Maar eerst nog het geluid van Travis en Why Does It Always Rain On Me.

daar kan ik ook gewoon 4,5 minuut heerlijk naar luisteren. Travis, and now why does it always rain on me? Zo, 7:15, staartje van de show, Verhagenfiet vrijdag. Leuk dat je weer op AFM afstemt. En lekker blijven luisteren, want straks 7:00, Kevin Joosten met Joosten in het weekend. Maar niet voordat we, ja, nog niet zomaar ineens stoppen om 7:15, zo werkt het niet. Zometeen nog Ella Langley voor je, maar eerst oud en nieuw. En in oud en nieuw een sprong door de tijd van, jawel, 24 jaar. Dat is de moeite. Er is namelijk een nieuw singeltje uit van, jawel, de Sugar Babes. En er komt een nieuw album aan, 12 februari volgend jaar staat dat in de planning. En er zijn er wat singles van verschenen. Jungle, Weeds en Shook. En nu weer een nieuwe track. Ghost heet die. En daarover laten de Sugar Babes weten. Het nummer is geïnspireerd door de woelige achtbaanrit die, ja, die een eerste liefde kan zijn. En toen was die eerste liefde eigenlijk aan het ghosten. Ja, daar was nog niet eens een term voor. Maar die ongewone ervaring die, nou ja, is de basis geweest voor dit nummer, Ghost. En dat nieuwe album, 12 februari volgend jaar dus, komt het uit. En dan komt er eindelijk dus een album met de oorspronkelijke samenstelling van de Sugar Babes. Terug naar de originele bezetting, want ze hebben wel eens wat wisselingen gehad. Behoorlijk wat wisselingen gehad. En het begon allemaal in de samenstelling van Mutia, Kisha en Siobian. En die zijn dan dus op dat nieuwe album weer in die samenstelling te horen. En wij gaan een sprong maken door de tijd van 24 jaar, want we gaan terug naar 2002 in een iets andere samenstelling, want toen zat Heidi bij de band. En Round Round heb ik erbij gepakt voor je. Dat was het grootste succes van de Sugar Babes hier in Nederland. Kwam tot nummer 2 in de hitlijsten. En oordeel maar eens hoe dat van Round Round overgaat naar nieuw werk, naar Ghost. Oud en nieuw.

muziek van de Sugar Babes, Ghost. En daarmee gingen we 24 jaar door de tijd van de eerste round naar dus deze Ghost. Dit is AFM, het is bijna 7 uur. En dat wil zeggen, tijd om de show is af te ronden. Nog eentje voor je, Ella Langley mag hem afsluiten. En dan is het zometeen Kevin Joost hier in de studio. Vanaf 7 uur hoor je met de Joosten in het weekend. En een beetje country dus, hè, van Ella Langley, zo richting het nieuws. Zometeen nieuws, commercials, weer verkeer. En dan Kevin Joosten op deze plek. Tunes in Texas, ik wens je een fijn weekend en spreek je volgende week. Hoi hoi.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Bij Kaas en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
7: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
10: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
9: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat was een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Hoorn. En een uur extra reistijd op de A58 van Tilburg naar Breda bij knooppunt Sint-Annebosch. Staat daar een kapotte vrachtwagen. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
11: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
0: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
14: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
7: Radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
15: Met nu
7: Joosten in het weekend.

Wicked and Famous. Was, of is moet ik eigenlijk zeggen, een Nieuw-Zeelandse band bracht in 2010 dit nummer uit. Young Blood leverde de doorbraak op veel plekken. Overigens in Nederland kwam dit nummer pas in 2011 ook als zodanig onder de aandacht. Leverde een heel bescheiden hitje op in de toenmalige top 100. In de top 40 bleef hij steken in de tipparade. Young Blood hoorde je dus, afkomstig van het album Passive Me, Aggressive You uit 2010. Dat toen ook is uitgekomen en... dan ben ik ook altijd een beetje benieuwd, hè, als dit dan zo'n 15, 16 jaar geleden is dat dit is uitgekomen. Ja, wat is er dan van die band over? Want ja, dat is een lange tijd van stilte rondom deze Naked and Famous uit Nieuw-Zeeland. Nou ja, ze posten vorig jaar, begin september, 15 jaar bestaan van dat album Passive Me, Aggressive You. Met het bericht erbij dat ze in de studio bezig zijn om te werken aan nieuw werk. Maar daarna... blijven we toch angstvallig stil rondom de Naked and Famous. Dus of ze echt nog zodanig bezig zijn dat er een nieuw werk gaat uitkomen... ja, dat is denk ik even afwachten. Goed, en daarmee zijn we aangekomen bij een nieuwe Joosten in het weekend. Ja, de komende 2 uur ben ik bij je met veel aandacht voor nieuwe muziek. Ik checkte net even 14 nieuwe tracks meegenomen naar de studio... die ook allemaal deze week zijn uitgekomen. En al die fijne muziek ga ik je de komende 2 uur laten horen... in dit programma Joosten in het weekend.

Paradise is uit. En daarop staat ook dit nummer Fall in Love. Maar ze hebben een nieuwe versie opgenomen met Neve Ella. En dat was de dame die je nu hoorde. En ook dit nummer overigens is al eerder uitgebracht. Dus zonder die Neve Ella. Maar nu dus de nieuwe versie uit van Overpass. En Fall in Love. Dat moet ik dan uiteraard zeggen. Ja, zometeen nog meer nieuwe muziek voor je onderweg. Maar eerst even terug in de tijd. Dilana Smit is dit. En Do You Know?

0: zo heette deze dame in de tijd. Bracht in 2000 dit nummer uit, Do You Know. Leverde uiteindelijk een bescheiden hitje op in Nederland. Evenals overigens To All Planets. Wat overigens ook nog in de film Lek voorkwam. En daarmee nog wat extra aandacht kreeg. Daarna besloot ze naar Amerika te gaan om daar verder door te kunnen breken. Dat zorgde voor enigszins wat succes. En sinds enige tijd woont ze ook gewoon weer in Nederland. En treedt ze regelmatig op. Ik zag met een soort theatershow met allerlei rockcovers.
1: Joosten in het weekend.
2: I don't like it unless it's brand
1: new. Nieuwe muziek.
0: Ja, het is tijd geworden om te gaan kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. Drie nieuwe platen achter elkaar. Zometeen eerst nieuwe muziek van Ruben Carter. En All My Knees komt er voor je aan. En ook nieuwe muziek van de Cloud Service. Baba Benga. Ja, zo heet inderdaad die nieuwe single. En nieuwe muziek van een dame die ik nog niet kende in ieder geval. Emma Ogier maken we zometeen bekend. Raken we zo mee bekend. Hands Tied komt er zometeen voor je aan. De nieuwe muziek dus van vandaag. Is onder andere ook deze dus van Ruben Carter. En zijn nieuwe single,

0: Tides, Emma O'Gear. Ik ga ervan uit dat ik dat zo moet uitspreken. En deze Emma O'Gear komt uit Nashville, singer-songwriter. En brengt binnenkort haar debuutalbum uit, Fly 1111. Ik denk dat ik het zo moet uitspreken, ja. En Hands Tied is dus een single afkomstig van dat album. Daarvoor hoorde je ook nog nieuwe muziek van Cloud Servers. Een band die ooit is opgericht in Café Gelderingen in Steenwijkerwold. Ja, weet je een beetje waar je het moet zoeken. Cloud Servers brachten vandaag hun nieuwe album uit, Alone Together, ook op vinyl te verkrijgen. En daar weer voor ook nog nieuwe muziek van Ruben Carter. Ja, we hebben hem al vaker laten horen. Ja, dan klinkt dat allemaal heel erg buitenlandisch. Maar nee, dat is het zeker niet. Ruben Carter is eigenlijk Saul Rubinstein. En hij is de drummer van de band Queen Splasher. Hij heeft ook een solo project onder die naam, dus Ruben Carter. Bracht in april al zijn debuut-EP uit. En nu is daar dan nieuwe muziek, On My Knees. En hij doet mee aan de popronde, waarop hij veelvuldig op allerlei plekken staat. Vandaag in de Altstad in Eindhoven. Want daar is de popronde vandaag te vinden. En daar zal dus deze Ruben Carter ook te vinden zijn. Met waarschijnlijk ook deze nieuwe single.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Ja, het was vandaag best een prachtige dag. Hè? Met behoorlijk wat zon. Er was nog wat mistig, maar uiteindelijk kwam de zon vrij snel tevoorschijn. En op dit moment is het ook nog een graadje of 17 in Altena. Vanavond en vannacht gaat het wel fors afkoelen. Wordt het uiteindelijk 8 graden. Morgen in de ochtend kan er nog wat mist hangen. Die verdwijnt vrij snel. En in de middag zien we dan de zon volop tevoorschijn komen. Wordt het 20 graden. De nacht van zaterdag op zondag iets minder koud, een graadje of 10. Zondag ook wel wat meer bewolking, maar dan 19 graden. En ook dan nog volop zon. En ook nog maandag en dinsdag blijven die temperaturen zo rond de 20 graden overdag. Dus nog steeds prachtig najaarsweer, ook de komende dagen.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: Een 24-jarige man uit Werkendam blijft voorlopig vastzitten op verdenking van verkrachting en vrijheidsberoving van een vrouw. De rechtbank in Rotterdam deed zijn verzoek af om de man in vrijheid het verdere verloop van de strafzaak te laten afwachten. De man wordt ervan verdacht dat hij in juni een vrouw tegen haar wil meenam in haar auto en haar vervolgens in een woning in Werkendam heeft verkracht. De zaak is nog in onderzoek. Op 14 december staat een nieuwe tussentijdse zitting gepland. De Deltaweg in Sleewijk gaat vanaf maandag 5 oktober tijdelijk dicht voor fietsers, bromfietsers en voetgangers. Dat is nodig vanwege het bouwverkeer voor de nieuwe Merwedebrug. Vrachtwagens gaan via de Deltaweg naar de bouwplaats. Omdat daar geen fietspad is, wordt de weg uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor langzaam verkeer. Er komt een omleiding via de Transvaal, Laringslaan, Notenlaan en het Kerkeinde. De afsluiting duurt naar verwachting tot einde van dit jaar. In oktober worden tijdelijk verkeersregelaars ingezet. De verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk is begonnen. De komende 13 maanden wordt het gebouw uitgebreid met zo'n 2300 vierkante meter om het ruimtegebrek na de gemeentelijke herindeling op te lossen. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het gemeentehuis in gebruik. Voor paspoorten, rijbewijzen en andere publiekszaken kunnen inwoners voorlopig terecht bij de werf in Woudergum. De verbouwing kost 13,6 miljoen euro en moet eind volgend jaar zijn afgerond. En de Zonnebloem vraagt tijdens de Week van de Toegankelijkheid extra aandacht voor de recreatiemogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn. Dat gebeurt van 5 tot en met 11 oktober bij het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Bezoekers kunnen er kennis maken met voorzieningen als een elektrische rolstoelfiets en een offroad rolstoel voor onverharde paden. Daarmee willen de Zonnebloem en het museum laten zien dat ook mensen met een beperking van de Biesbos kunnen genieten. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Het eerste The Frames met het nummer Fake uit 2003. En daarvoor ook afkomstig van het legendarische album Dookie. Weet je wel, met dat fel fluoriserend groene hoesje hoorde je Basket Case van Green Day uit 1994.
1: AFM. Joosten. In het weekend.
2: Altena's beste muziek.

L'Objectif, zo heet deze Engelse band uit Leeds. Komen ze, zijn sinds 2017 al bezig en brachten vandaag een nieuwe single uit. Met de titel Walking Home from the City. En ik moet eerlijk zeggen dat dit tot op heden, wat mij betreft, het meest verrassende plaatje is van deze band L'Objectif. Zeer benieuwd wat hierna gaat volgen. En ook zeker benieuwd of dit dan de sound wordt die ze verder gaan doorzetten. Ja, er is nog geen album of zo van de band uit, dus zover ik weet. Dus ook benieuwd of dat dan binnenkort gaat gebeuren. Hou die band in de gaten. L'Objectif dus, zo heten ze, ja. En dit is Radio Free LA.

Geller. Werd in 1880 geboren en was een Amerikaanse schrijfster en taalkundige. En Brian Molko van deze band, Placebo, is enorm fan van haar. Dus ja, dat was een reden voor hem om een nummer te maken over Helen Keller. En mocht je Placebo live willen gaan zien op 27 oktober... staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daarvoor hoorde je ook nog nieuwe muziek van Thanks for Coming... samen met Radio Free LS en Rachel Brown als zangeres, denk ik, met Big Ideas. En dat is afkomstig van het aanstaande nieuwe album van deze band Radio Free LS. Ja, zometeen... Na het nieuws van 8 uur ben ik bij je terug met nog een vol uur van dit programma Joost in het weekend. Met wederom weer heel veel nieuwe muziek. En voor nu gaan we eruit met Lost Boys. Dit is Phoebe Bridges.

0: healthcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
8: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na 1,5 dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
10: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
9: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Het was een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een 2e leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A58 van Tilburg naar Breda heb je tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos nog 1/2 uur vertraging. Stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Waar het om draait, staal.
1: kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
8: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM.

Ja, ik dacht, ik doe het eens een keer wat anders aan het begin van de tweede uur van dit programma Joost in het weekend. Normaal gesproken, en dan zoek ik toch even wat terug in de tijd. Maar dit keer toch wat nieuwer werk. Je hoorde namelijk The Wave van de band Jungle. Afkomstig van het album Sunshine, dat in augustus is uitgekomen. En wat een erg fijn zomersplaatje is. En ja, wel toepasselijk is denk ik voor de tijd van het jaar. Want prachtig weer, ook morgen weer op komst 20 graden. Ja, dan past dit er toch wel bij. Ja, de band Jungle uit Londen dus maken modern soul. En zijn al flink een aantal jaren bezig. We leren ze denk ik in Nederland een beetje kennen met Busy Earning uit 2014. Inmiddels een groot aantal albums uitgebracht. Sunshine is dus het laatste werk dat in augustus is uitgekomen. En dat is echt een hele fijne plaat, kan ik je zeggen. En mocht je live willen gaan zien, 3 november staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, en daarmee begonnen we het tweede uur van dit programma Joosten in het weekend. Met ook in dit tweede uur nog volop aandacht voor nieuwe muziek. 14 nieuwe tracks meegenomen naar de studio die ik met heel veel plezier ook nog het komende uur aan je gaat laten horen in dit programma Joosten in het weekend. Kevin Joosten. Ja, maar we eerst even teruggaan naar vorige week. Toen kwam er nieuwe muziek uit van de band Keo. K-E-O, zo moet ik het zeggen natuurlijk. En Behave.

Prince Kio. Put a Smile on For Me is het debuutalbum van deze band dat is uitgekomen. En op dat debuutalbum staat ook dit nummer, Be Happy. De nieuwe muziek van vorige week dus.

0: awesome.
1: De Nederlandse band King Jack met Thijs Boontjes als een van de muzikanten achter deze band. Je hoorde Take Me Home, dat in 2011 uitkwam. Uiteindelijk in Zwitserland zelfs een hitje opleverde. En later veelvuldig te horen was in een reclame van een bekend telefoonmerk.
2: Joosten in het weekend.
3: I don't like it unless it's brand
2: new. Nieuwe muziek.
1: Ja, gaan we eens kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. Ik heb 14 nieuwe tracks meegenomen in de studio. En dan nu 3 achter elkaar voor je klaargezet. Als eerste komt er zometeen nieuwe muziek aan van Crybabies. Are You My Baby? Die staat voor je klaar. En ook nieuwe muziek van Shameless. Met Jaco Ventura. En als laatste ook nog Bleach 93 met Tourniquets. Ook die komt er zometeen voor je aan. Maar als eerste dus nieuwe muziek van het damesgezelschap Crybabies. Uit Tilburg afkomstig. En niet het Amerikaanse moet ik dan zeggen. Er zijn meer bands die Crybaby heten. En dit is

0: Het uit Dublin afkomstige Bleach 93 hoorde je. Met Tourniquet, dat is de nieuwste single. Die ook zal verschijnen op het debuutalbum Bleed, dat later gaat uitkomen. Je kunt overigens, als je nu al denkt, ik ben fan van deze band, er ook nog een speciale limited editie van het vinyl bestellen. Dat kan tot 6 oktober, dus moet je even snel zijn. En Bleach 93 komt ook naar Nederland toe. Dat zal volgend jaar zijn, hoor. 20 mei staan ze in de Paradiso in Amsterdam. Daarvoor hoorde je ook nog de band Shameless. Dat is een postpunk band uit Nijmegen. Die een rauwe mix maken van postpunk, garage en noise. En zij brengen hun album uit, of die is nu uitgekomen. Die heet Ride Deep. En in het kader van het uitkomen van het album gaan ze ook nog toeren. Ik zit even te kijken of er nog Nederlands optredens bij zitten. Nee, ja, dat is het opvallende. Ja, ze komen uit Nederland. Maar voorlopig even zie ik optredens in de UK gepland. Daarvoor hoorde je ook nog Grunge uit Tilburg. De band Crybabies. Zij brachten vandaag een nieuwe single uit. Een tijdje geleden stil geweest rondom deze band, heb ik het gevoel. Are You My Baby is in ieder geval de nieuwe single die vandaag is uitgekomen. En daarmee weer dus nieuwe muziek van de band Crybabies.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Ja, het was vandaag een prachtige dag met een gaatje of 20. Wat ook nog heel veel zon opleverde en daardoor...

0: weer gepaard met wat mistbanken. Die verdwijnen langzaamaan en dan komt de zon volop tevoorschijn en wordt het 20 graden. De nacht van zaterdag op zondag 10 graden, zondag overdag een graadje minder dan morgen 19 graden. Met iets meer bewolking, maar nog steeds volop zon. En ook maandag en dinsdag nog temperaturen rond de 20 graden.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: Het ministerie van Asiel en Migratie roept de gemeente Altena op het matje, omdat er nog altijd geen asielopvang is. Volgens de spreidingswet moet Altena 314 asielzoekers opvangen, onder wie 20 alleenstaande minderjarigen. De gemeente zoekt al langere tijd naar geschikte locaties, maar zonder resultaat. Daarom houdt het ministerie vanaf nu actief toezicht en gaat het in gesprek met het gemeentebestuur. Altena zegt zorgvuldig te blijven zoeken naar een plek die past bij de leefbaarheid en veiligheid. Wanneer het gesprek plaatsvindt, is nog niet bekend. Gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid zijn belangrijk voor inwoners van Altena bij het kiezen van voedsel. Dat blijkt uit het onderzoek van Ipsos INO in opdracht van de gemeente. 72% noemt gezondheid als reden om gezond te eten. Ook is er veel waardering voor lokale boeren en producten. 95% koopt lokaal voedsel of staat daarvoor open. Inwoners willen vooral meer lokaal aanbod in supermarkten en beter zichtbare verkooppunten bij boeren. Ook wordt bewust omgegaan met voedsel. 83% probeert zo min mogelijk eten weg te gooien. Hans Hoevenaar is de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Wilhelmina 26 uit Wijk en Aalburg. De 43-jarige Hoevenaar is tijdens de 100ste algemene ledenvergadering unaniem gekozen. Hij volgt Henk Treffers op, die na 16 jaar afscheid neemt als voorzitter. Treffers werd tijdens de vergadering uitgebreid bedankt voor zijn inzet voor de club. Hoevenaar is al jarenlang actief bij Wilhelmina 26 en zegt zijn nieuwe functie met veel enthousiasme te beginnen. Hij verwacht nog het nodige te moeten leren en kan daarbij rekenen op advies van zijn voorganger. En de rivier vaart vanaf heden volgens de winterdienstregeling. Daardoor vervallen de zondagvaart op verschillende veerverbindingen, waaronder de route tussen Aalst en Veen. De veerdiensten Brakel-Herwijnen en Dordrecht-Biesbosch blijven op zondag wel varen. Reizigers kunnen op de andere verbindingen gebruik maken van de watertaxi die vooraf moet worden gereserveerd. De winterdienstregeling geldt tot het voorjaar en is te vinden via de website en de app van Rivier. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A58 van Tilburg naar Breda heb je tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos nog een half uur vertraging. Stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: uit Noord-Ierland kwam deze band Ash en Jorah Sometimes uit 2001. En daarvoor ook nog het prachtige Whatever van Oasis uit 1994. Was in Nederland uiteindelijk niet echt een hit, maar heeft uiteindelijk daarna denk ik wel nog heel veel bereikt door ook heel veel in de, allerlei TikTok-filmpjes tevoorschijn te komen.
1: AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Kevin Joosten. Joosten in het weekend.

Planet Universe. Kom precies, denk ik, op het goede moment uit. Zo de herfst, melancholische muziek. En gewoon volgens nog als losse single. Benieuwd of daar dan wat nieuw werk aan gaat komen. En wellicht een album van deze Father John Misty.

0: Joosten. In het weekend.
1: Altena's beste muziekmix.
2: I am a robot.

Radio. Dit was de nieuwe single Underground samen met Iggy Pop. Maar die had je beslist wel herkend, denk ik. En daarvoor hoorde je ook nog Fat Dog met Heart of Darkness, albumtrack van het nieuwe album dat vandaag is uitgekomen. Ja, daarmee kwamen we aan het einde van dit programma Joosten in het weekend. Wat mij betreft graag tot volgende week. Ben ik bij je terug met wederom weer heel veel nieuwe muziek. En voor vandaag gaan we eruit met Touring Breaks en The Message. Tot volgende week dus. Hoi.

0: ZFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
8: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
7: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
9: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
7: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds topoogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
10: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
10: Met nu
5: non-stop muziek.
10: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
6: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
5: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Zevenaar een file van 3 kilometer. En de vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
9: of bel 0183 820. 3x3 voor meer informatie.
10: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
11: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
12: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
13: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
14: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
15: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
16: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf 25 euro aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
17: Met nu
3: non-stop muziek.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt... zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
9: Met nu
6: non-stop muziek.
9: Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
3: AFM.

106.4, 107.1 en 107.8 FM. En ook op DAB. Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te winnen.